0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA praten komende dag verder over de begroting van volgend jaar. De gesprekken gingen tot het begin van de nacht door, maar het lukte de partijen niet om het eens te worden. Om 9 uur wordt er verder onderhandeld. De partijen van het minderheidskabinet zijn het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het leger in Jordanië zegt 8 raketten te hebben onderschept. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het waren voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Het weer, vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadonor Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het Caribische eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer. Het wordt een wisselvallige dag met buien, bewolking en af en toe zon bij 19 tot 21 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
6: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Zelfs toen het ongeluk net gebeurde, zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
5: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
7: Als de studenten nadat ze een diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld btw of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
5: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer. In het westen buien. Later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan. Op veel wegen kun je nog wel doorrijden, maar op de A50 van Arnhem naar Os niet tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, want daar is de vertraging bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
11: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
12: Dit is RTV 4.
13: De ochtend van RTV 4.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via je FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn. Mensen weten niet, mijn fans horen juichen, ze weten niet. Moedig leven.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. In Den Haag praten de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. De onderhandelingen duurden gisteren tot na middernacht, maar er is nog altijd geen akkoord. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. De viervoudig winnaar was niet fit en maakte veel fouten en verloor van de Argentijn Mariano Navone in 5 sets. Het weer, een bewolkte dag met af en toe stevige buien, ook af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n €700.000 huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands bod uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal €75 korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het oosten van het land nog niet veel files, maar op de A50 van Arnhem naar Os rijdt het wel langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
5: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
4: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiets.
6: Maar ja, als je dat geld daar besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Ja, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
4: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
7: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er vanmorgen rond Arnhem door een ongeluk op de A12. Vanuit Duitsland heb je tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoort richting Utrecht 35 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Je kunt omrijden via Nijmegen, onder meer over de N325 en dan over de A15 en de A50 richting Utrecht verder. Op de A50 staat ook file door dat ongeluk van Apeldoorn naar Arnhem. Daar heb je een kwartier vertraging. Wat verder opvalt is de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle sta je een kwartier vast. Komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken. Met de belasting die ze dan betalen, verdient de overheid de gemaakte kosten weer terug. Na onderhandelingen tot na middernacht is er nog steeds geen begrotingsakkoord. De coalitiepartijen praten straks om 9 uur verder. De begroting moet vandaag naar de Raad van State. Het weer, een bewolkte dag met ook stevige buien. Af en toe schijnt de zon en het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials.
3: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land staan een paar files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. De A28 is een uitschieter van Groningen naar Zwolle, want tussen Staphorst en Zwolle-Noord heb je bijna een half uur tijdverlies door een pechgeval. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem sta je vast tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. De weg is na een ongeluk weer vrij, maar de vertraging is nog zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
6: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En oh ja, over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
5: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
7: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou hij impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, ja, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar en dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
5: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het oosten van het land sta je nog 20 minuten vast op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek staat het nog vast door de nasleep van een ongeluk. En het was daar sowieso al wat drukker vanmorgen. Op de A348 Doesburg richting Arnhem is de vertraging ook nog een kwartier bij knooppunt Velperbroek. Op de N322 is het ook druk van Nijmegen naar Beneden Leeuwen. Voor de aansluiting met de N329 sta je 20 minuten vast. En op de N758 van Nieuw-Leusen naar Zwolle is het heel druk voor de aansluiting met de A28. Daar heb je ook ruim 20 minuten op onthoud. Op de A28 zelf van Groningen naar Zwolle staat het ook vast tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Daar is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
11: Dit is RTV 4.
12: De ochtend van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

0: thuis en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws van RTV 4. Het grote bedrijvencomplex van ondernemer Henny van der Most in Schuine Sloot wordt binnenkort geveild. Tijdens een kijkdag kwamen tientallen geïnteresseerden het terrein bekijken. Het complex bestaat uit bijna 50.000 vierkante meter aan hallen en levert momenteel zo'n 700.000 euro huur op per jaar. De online veiling die staat voorlopig gepland op 28 september. Geïnteresseerden die kunnen tot 14 dagen voor de veiling ook een onderhands pot uitbrengen. En in de gemeente Dalfsen hebben de afgelopen jaren ongeveer 1000 huishoudens meegedaan aan de regentonactie Bon voor een Ton van Dorpen van Morgen. Inwoners die konden maximaal 75 euro korting krijgen bij de aanschaf van een regenton. Met een regenton kunnen inwoners kraanwater besparen en regenwater gebruiken voor de tuin. Ook wordt het riool minder belast. Het budget voor 2026 is inmiddels op. Dorpen van Morgen die hoopt in 2027 opnieuw een actie te kunnen organiseren. En tot slot, het MEC Muziek in Nieuw-Leusen houdt op zaterdag 19 september een open dag. Bezoekers die kunnen verschillende instrumenten uitproberen, gratis proeflessen en workshop volgen en luisteren naar optredens van leerlingen en docenten. Ook is er een open podium voor mensen die zelf muziek willen maken. De open dag is van 10 tot 3 uur in cultuurhuis De Spil. De toegang is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. Zover het streeknieuws van RTV 4. Voor meer nieuws kijk je even op rtvvechtal.nl of je volgt ons natuurlijk op de socials. RTV.

0: thuis en online.
1: RTP 4.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
6: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
7: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
8: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Controle over je gedachten is de regie over je emoties. En dat bepaalt de kwaliteit van jouw leven. Dit leer je tijdens de Brain Bootcamp. Kijk op mindmanagersclub.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land. Mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zijn nog steeds aan het praten over de begroting. De gesprekken gaan moeizamer dan gedacht. Eigenlijk zouden de stukken om 11 uur al naar de ministerraad moeten gaan. Oud-vicepremier Carola Schouten vindt dat het kabinet tijdens de coronacrisis soms te veel vertrouwde op modellen. Tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona zei ze dat er veel aandacht was voor besmettingscijfers, maar minder voor de maatschappelijke gevolgen van maatregelen. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant. Door de klap is een groot deel van de gevel beschadigd. 3 jaar geleden was hetzelfde restaurant ook al doelwit van een explosie. Het weer, soms stevige buien met kans op onweer bij een graad of 19.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mezingmenu. RTV 4.

0: TP4.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omvergegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt al maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
2: Het Amazing Menu.

0: TV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Het Mazing Menu. RTV.

0: RTB Plus en online.
1: RTB Plus.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
5: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar, hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
4: De middag van RTV 4.

0: TV 4. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

ein falsches Volk. Wenn du die Welt

0: Plus en online.
1: RTV 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land is de N825 Lochem-Borculo in beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borculo, want daar is namelijk een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker, toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed, hij was 78. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het KNMI waarschuwt voor zware regen in de kop van Noord-Holland. Tijdens de avondspits kan er meer dan 50 mm regen vallen. Ongeveer de helft van wat er normaal in de hele maand augustus valt. Het weer, eerst dus nog wat buien, later droger. Vannacht koelt het af naar 13 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tot slot, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de N35 Zwolle-Almelo. Bij Raalte is de vertraging 10 minuten. Verder is de N825 Lochem-Borculo in beide richtingen dicht tussen Geesteren en Borculo, want daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Plus en online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land sta je in de file op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens. Tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A35 Enschede-Zwolle 5 minuten vertraging bij Nijverdal-Oost. En op de N35 van Zwolle naar Almelo bij Raalte is het oponthoud ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
2: RTV 4, onderweg.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakt 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet, omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bij de verkiezingen in 1994 was hij lijsttrekker. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Het gaat weer beter met de 175 studenten uit Breda die vorige week ziek werden tijdens een introkamp in België. Volgens de GGD zijn de studenten en hun begeleiders mogelijk ziek geworden door het norovirus. Het weer, morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder is het zonnig, wordt het zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het oosten van het land staat file op de A35 Enschede-Zwolle. Bij Wierden is de vertraging 10 minuten. En op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Velperbroek een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat alleen nog een korte file op de A28 Groningen-Amersfoort. Bij knooppunt Hattemerbroek is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is RTV 4.
1: RTV 4, onderweg.

0: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rond het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. Het weer, morgen vooral in het noorden nog een bui. Verder zon, het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. De N48 tussen Balkenbrug en Hogeveen is sinds zaterdag weer volledig geopend voor het verkeer. Na 4 weken intensief onderhoud kunnen automobilisten weer gebruik maken van de belangrijkste verbinding tussen Drenthe en Overijssel. En maandagochtend zijn de werkzaamheden aan de Europaweg in Hardenberg begonnen. De weg krijgt tussen de brandweerkazerne en het Molenplein een nieuwe inrichting om de verkeersveiligheid te verbeteren. En tenslotte, een fietser is zondag rond 12 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een bedrijfsbus op de rotonde van de Parkweg met de Nijsteden in Hardenberg. De fietser is door ambulancepersoneel nagekeken en vervolgens meegenomen naar het ziekenhuis voor verdere controle en behandeling. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: RTP Plus en online.
1: RTP 4.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting van volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
4: Het is echt op partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
3: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
5: Die Ermittlungen laufen. Sie müssen klären, wer für die Tat verantwortlich ist, wie sich die Ereignisse genau abgespielt haben und welches Motiv der Tat zugrunde liegt.
3: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader, Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Oh, we hebben gewoon geen commercials meer. Oh, nou ja, ja dan gaan we gewoon lekker gaan beginnen met het programma van vanavond.
7: Dit is RTV 4.
8: De avondshow met Jari.
6: Ja, Another Eva Max, Eric Prydz en Coldplay. Oh, ik zal blijven hangen tot 9 uur. Je bent weer welkom bij de maandagavondshow.

0: I'm leaving you for
1: Adele. En Rumor Has It in de maandagavondshow. Ja, kwam uit in 2011. Het legendarische album 21, daar stond dit nummer op. En het gaat eigenlijk over de geruchten dat de ex van Adele met iemand anders is en dat hij daar niet eerlijk over wil zijn. Adele die zingt eigenlijk in het nummer dat ze de gedachte heeft gehoord en iemand daarmee gaat confronteren. Adele die schreef het nummer samen met vaste schrijver Ryan Tedder en ook Dan Wilson die was erbij betrokken. En ze liet zich onder andere inspireren door de verhalen en geruchten die rond haar liefdesleven en haar ex-partners zouden gaan. Ze wilde van die negatieve verhalen juist een krachtig en vrolijk nummer maken. En dat is volgens mij goed gelukt. Het was de opener van de maandagavondshow, 31 augustus van het jaar 2026. Welkom. Mijn naam is Jari de Jonge en ik neem je tot 9 uur mee de maandagavond in. En ik vind het fijn dat ik dat met jou mag doen als luisteraar van RTV 4. En het is het meest Bourgondische avondprogramma van RTV 4, hè? Dat houdt in dat je echt van alles gaat horen. Ik heb nieuwe muziek voor je meegenomen. Zometeen later in het uur ook nog een plaatje van vinyl. En ja, als je dan een appje wil sturen, rtv4.nl/app, stuur dan ook even je favoriete liveplaat door. Want om 19:15 is het uiteraard ook weer gewoon traditiegetrouw tijd. Voor de live is leuker. En ik ben heel erg benieuwd waar je mee gaat aankomen vanavond. Verras mij, ik ben heel erg benieuwd, zoals ik dus al zei. De Pretenders komen eraan, back on the chain again in de avond van RTV 4 na Another. Dit is Talk to You.

me altijd afgevraagd in dit nummer hoe ze aan dat achtergrondscoortje zijn gekomen. Hoe? Ha! Hoe? Ha! Hoeveel lol ze daar wel niet in de studio over hebben gehad, dat kan bijna niet anders. The Pretenders en Back on the Chain Gang hoorde je hier in de avond van RTV4. Fijn dat je erbij bent en hij is weer terug van weg geweest hoor. Het is tijd voor de doorgeefvraag. Ja, hij is een poosje op vakantie geweest, maar hij is weer helemaal terug. Wekelijks wordt hier namelijk een vraag doorgegeven. En eigenlijk bijna dagelijks, op de donderdag na, hebben wij hier gewoon een showtje hè, op de avond. Op de dinsdag ga je de dinsdagavond net iets lekkerder door met Jos van der Wolde. En op de woensdag gooi je natuurlijk Erik en Astrid. En omdat wij dus op donderdag geen avondshow hebben, hebben wij de mannen van Thank God It's Friday ook gevraagd om lekker mee te doen met die doorgeefvraag. En zodoende is dus uiteindelijk de vraag weer bij mij terechtgekomen. Andries en de mannen van Thank God It's Friday, volgens mij Ronald was het afgelopen vrijdag. Die hebben weer een vraag aan mij gesteld. En aan mij de schone taak om dat dan ook gewoon te gaan beantwoorden. Nou, uiteraard. Ik heb hem hier voor mijn neus. twitch.tv/rtv4. Dan kun je meekijken dat ik hem ook echt voor de webcam hou. En ik heb hem hier dus staan. Hey Jari, wat mis jij uit het verleden wat je tegenwoordig niet meer kan kopen? Groetjes van de mannen van Thank God It's Friday. Ja, jeetje. Ja, voor mij is het verleden natuurlijk ook nog niet zo heel lang geleden. Ik weet dat ik heel veel oude muziek draai, maar ik ben eigenlijk ook nog maar 20. Dus ja, ik kom uit 2005. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik veel attributen die ik destijds kocht nog wel op een bepaalde manier weer terugzie in de winkel. Dus niet echt iets dat ik mis. Als ik dan één ding zou moeten noemen, dan zou dat toch wel een winkelketen zijn. Ik weet niet of dat ook mag. Ik ga een beetje de regels breken van de doorgeefvraag van vanavond. Maar ik denk dat ik dan de Free Record Shop weer terug wil hebben. Ja! En ik denk dat ik niet daarin de enige ben. Ik denk zelfs dat daar meer mensen voor zijn die winkel heel graag terug willen hebben. Want daar had je allemaal van die tijdschriften. En daar kon je cd's kopen. En ik weet nog wel, dan was er een cd uit van je favoriete artiest. En die wou je heel graag fysiek meteen hebben. En dan ging je meteen rennend of op je fietsje of met de auto, wat voor voertuig op wat voor manier dan ook, naar de Free Record Shop toe om dan dat cd'tje op te gaan halen. Ja, dat waren nog eens tijden, hè. Ik denk, als ik dan één ding uit het verleden zou willen terughalen, dan is dat de Free Record Shop wel. Absoluut. Maar ja, ik ga de vraag ook gewoon even aan jou stellen, de luisteraar van de avondshow. Want, wat wil jij terug hebben uit het verleden? Stuur even een appje via de gratis RTV4 app. Doe dat via de website rtv4.nl/app. En dan ben ik heel

soms heb je een idee waarvan je denkt, hier kan ik iets mee. En dat dacht Eric Prydz ook toen hij het nummer Valerie van Steve Winwood hoorde. Hij dacht eigenlijk, ja, maar hier kan ik echt wat mee. En hij dook ook meteen de studio in en maakte er een stukje van een nummer, een compleet nieuwe danceplaat. Dat gebeurde in 2004. Hij bracht Call Me uit. En dat werd een gigantische wereldhit die wij nog steeds heel graag mogen draaien. Ook in de avondshow bij RTV 4, waarin ik nieuwe muziek voor je heb meegenomen. Ja, als je familie bent van Womack & Womack, je weet wel, van Teardrops. En als je ook nog in de familiestamboom de grote Otis Redding hebt, ja, dan weet je wel dat je muziek gewoon in je aderen hebt zitten. En dat wisten de dochters van Womack & Womack ook. Zij vormen namelijk het gezelschap de Womack Sisters. En maken echt fantastische soulmuziek. En ja, je moet er natuurlijk wel van houden. En je moet er voor in de mood zijn. Maar ja, het heeft mij langzaam wel veroverd. En ik wil dat graag laten horen. En ik hoop dan ook, als ik het dan ga draaien, dat jij daar thuis ook zoiets hebt van, dit is fantastisch, dit is geweldig. En ik raad je dan ook aan om dat hele album eens te gaan luisteren van de Womack Sisters. Het album heet gewoon letterlijk Womack Sisters. Ah, je gaat niet teleurgesteld worden, want het is zulke goede muziek. En een van die singles op dat album is deze, If I Let You. En die vind ik zo lekker. Ja, dit is gewoon nog een stukje zomer. Ik kijk naar buiten, het regent pijpen stelen. Maar hier gaat de zon toch extra weer een beetje van schijnen. En hier trekt die regen langzaam weer een beetje van weg. De Womack Sisters!

0: niks aan geloven, toch? Wat een fijne plaat, zeg. Helemaal op zo'n regenachtige dag, waarin de zomer langzaam tot zijn einde trekt. De Womack Sisters in de avond van RTV 4. De nieuwe plaat heet If I Let You. En ik sluit niet uit dat ik deze vaker ga draaien.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: In Douze, Dalfsem, daar begint de sloop en de nieuwbouw van het oude Rozengaarde. Daar zijn ze officieel mee gestart. Mevrouw Nieuwland die zette namens de bewoners haar handtekening. En bestuurder Margot Sijp die gaf met een symbolische slag met de sloophamer het startsein. Het voormalige verpleeghuis wordt omgebouwd tot zelfstandige seniorenwoningen. Met zorg dichtbij en ruimte voor ontmoeting. Bewoners en medewerkers die denken mee met de inrichting en een nieuwe naam. De werkzaamheden die zijn inmiddels begonnen. En Thuis Lemmerveld bestaat 12,5 jaar. De woonvorm voor 8 mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Die viert dit zaterdag 12 september met een open dag van 11:30 tot 3:00 aan de Knuffendijk 1. De woonvorm die biedt sinds 2014 24 uur begeleiding in een rustige omgeving. Op het terrein zijn onder meer dagbestedingen, dieren en een kas en ook een moestuin. Initiatiefnemer Marijke Haring die begon Thuis Lemmerveld om mensen met een intensieve zorgvraag kleinschalig en met veel persoonlijke aandacht te laten wonen. Inmiddels werken er zo'n 22 professionals en 6 vrijwilligers. De open dag is ook een bedankje aan de inwoners van Lemmerveld. En een combibaan voor schaatsen en skileren in de Vlierlanden die lijkt niet haalbaar. De aanleg die kost 1,62 tot 1,67 miljoen euro en vraagt 2 tot 2,5 hectare ruimte. Het initiatief van bewoners en ijsvereniging De Doorloper is bedoeld voor schaatsen, skileren, scholen en recreanten. De jaarlijkse kapitaallasten zijn circa 120.000 euro. En beheer en onderhoud kosten zo'n 150.000 euro. Het college die vindt de kosten en het ruimtebeslag te groot en vreest dat woningbouw wordt belemmerd. Toch legt het de plannen voor aan de gemeenteraad. De raadscommissie die bespreekt uiteindelijk het onderwerp op 10 september van dit jaar. Vanavond nog enkele buien. Vannacht dan droog met opklaringen. Zo'n 13 graden daarbij. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui. 20 à 21 graden dan. En de komende dagen dan blijft het zacht en wisselvallig. De Live is Leuker, die staat klaar in de avondshow. Wat is jouw favoriete liveplaat? Vraag het even aan. rtv4.nl/app. Daar kun jij je favoriete plaatje in aanvragen. En eerst heb ik onder andere The Weeknd voor je. Jari de

The Weeknd in de avondshow en Sacrifice. Ja, ik mag graag altijd een kringloopje inlopen. En daar struin ik dan altijd heel snel door de platenbakken heen. Op zoek naar misschien nog wat goedkope, fijne pareltjes. En afgelopen weekend, nou, iets daarvoor misschien, waren er weer zo'n momentje. Zat er weer zo'n momentje tussen dat ik dacht, ik ga eens even door die platenbakken heen. En ik ben thuisgekomen met €30 minder op mijn rekening. En een stuk of 6 platen. En één van die platen die heb ik meegenomen. Want ik kon hem niet laten liggen. En nou heb ik bijna al het hele repertoire van deze beste man in mijn collectie staan. Maar deze die had ik dus nog niet. Het gaat over het album Tunnel of Love van Bruce Springsteen. Het is toch wel een wat ondergesneeuwd album van Bruce Springsteen. Gezien eigenlijk wel Born in the USA en Badlands en zo al zijn grote albums wel zijn. Maar dit is toch wel zo'n album, ja, ik vind het een van de betere. Verscheen in 87 en het was ook muzikaal iets rustiger dan veel van zijn eerdere werk. En hij zingt vooral op dit album over het verliefd worden, maar ook over onzekerheid, ruzie, het moeilijk vinden om een relatie goed te behouden. En ja, daar slaat dus die titel ook een beetje op. Het is een mooi metafoor. Een relatie kan spannend en romantisch zijn, maar je weet ook nooit precies wat je onderweg tegenkomt. Nou, ik vind dat zo'n mooie boodschap en daar staan ook fantastische liedjes op. Tougher Than the Rest is bijvoorbeeld nog een grote hit geweest. Brilliant Disguise is ook echt een waanzinnige track. Maar één van die platen die ik altijd graag mag horen van dit album, die heb ik klaarstaan in de album op vinyl. Zo simpel kan het ook wezen natuurlijk, hè. Wellicht herken je hem, dan ben je echt een knappe kop als je dit kan herkennen. Sterker nog, dan heb ik je heel goed opgevoed in de avondshow. Het is een hele fijne, het is de titeltrack van het album. En gek genoeg hoor je die dus van dit album het minst vaak. En daarom wil ik hem graag nog even weer een keer meenemen in de show van vanavond. The Boss, oftewel Bruce Springsteen. Dit is Tunnel of Love in de avond van RTV 4.

0: Maandag. Je zit nog een beetje met één week in het weekend. Of met één been, zeg je dan. En daarom dacht ik nog even de Nightcrawlers erin beuken. Push the feeling on in de avondshow van RTV 4, de maandageditie. Mijn naam is Jari de Jonge. En je kunt het klokje erop gelijk zetten. Het is tijd voor het favoriete item als het gaat om items in deze show. Het is tijd voor jouw favoriete live plaat.
1: Live is leuker.
0: Dat doen wij namelijk wekelijks in Live is leuker. En dan mag ik altijd graag door de RTV4-app grasduinen wat er allemaal wordt aangevraagd. En ik moet heel eerlijk toegeven, vanavond was hij inderdaad wel aardig duidelijk. Want vorige week dinsdag, toen werden wij in één keer met z'n allen over de gehele aardbodem opgeschrikt door het plotselinge overlijden van countryzangeres Dolly Parton. 80 jaar is ze geworden. Later werd bekend dat ze is overleden aan de gevolgen van kanker. Ze scheen al heel lang ziek te zijn, maar het niet echt openbaarlijk heeft gemaakt. Wat ze ontzettend knap heeft gedaan trouwens, want ze is echt... Ja, het leek alsof ze nog echt gebloeid stond in het leven. Ze was zo positief, zo actief, zo breed lach zoals ze altijd was. En dan in één keer kreeg je vorige week het schrikbarende berichtje dat ze is overleden. Ze is er niet meer. Afgelopen vrijdag in Studio Paard heb ik ook al eventjes aandacht besteed aan het overlijden van Dolly Parton. Maar ja, er is nog weer een weekje voorbij aan gegaan. En daarom kan ik er in de avondshow ook nog eventjes aandacht aan besteden. Want zo iemand moet je ook gewoon groots eren, zoveel mogelijk als dat je kan. En daarom in de Live is Leuker ook een fantastische eerbetoon aan deze zangeres in de vorm van Applejack.
2: Here's a story about someone else that I grew up knowing and loving in the Smokies. This is a story about an old friend of mine that used to play the banjo, and his name was Applejack. Thank you. He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. The old Applejack was loved by everyone he ever knew. Of course, Applejack picked

deze gaan ze volgend jaar zeker doen in de Ziggo Dome. Want op vrijdag 15, zaterdag 16 komen zij naar Nederland toe van de maand januari. Trip Switch, Nothing But Thieves. Beetje ondergesneeuwd tussen alle grote hits van hun door. Maar ja, ik weet zeker dat ze deze gaan spelen. Want dit is wel een van die beginperiodes liedjes die nog steeds ontzettend lekker blijft. En ze gaan dat ook vieren. Hè. Dat nieuwe album dat komt in oktober uit, Stray Dogs. En daarom komen ze dus volgend jaar ook weer naar Nederland. Ja, ik zou er graag bij willen zijn, maar ik moet heel eerlijk toegeven, de prijzen van concertkaartjes, ja, die liegen er tegenwoordig niet meer om. Afijn, mocht je vaker luisteren naar de maandagavondshow bij RTV4, dan weet je dat ik altijd in de tweede uur even het laatste muzieknieuws wereldwijd met je doorneem. Maar wereldwijd kan ook gewoon in ons eigen koude kikkerlandje zijn. Want we beginnen namelijk bij een berichtje rondom de voormalige Heideroos-bassist. Het OM die heeft namelijk 4 jaar cel geëist tegen Fred Houten. Hij is de voormalig bassist van punkband De Heideroosjes. Hij wordt verdacht van het bezitten en verspreiden van beelden van kindermisbruik. In de rechtbank sprak Houten zijn spijt uit en zei hij zich erg te schamen voor zijn daden. Het risico op herhaling wordt volgens deskundigen laag tot matig ingeschat. Houten die nam vorig jaar afscheid van De Heideroosjes, waar hij sinds de oprichting in 1989 deel van uitmaakte. En ik had er het vorige uur al over, het overlijden van Dolly Parton. Miley Cyrus die heeft er ook op gereageerd. Het overlijden van haar peetmoeder namelijk. Dolly Parton was de peetmoeder van Miley Cyrus. Parton die overleed is aan de gevolgen van kanker. En Cyrus die noemt het zelf het verlies onbeschrijfelijk. En zegt dat ze Parton altijd zal blijven liefhebben. De twee die hadden een hechte band en werkten meerdere keren samen aan muziek. Parton die was bovendien te zien in Hannah Montana, waarin ze de peetmoeder van Cyrus personage speelde. Dus eigenlijk was het ook gewoon in de serie. Ja, nou ja, je snapt het wel. En tot slot dan nieuws over Gladys Knight. De 82-jarige soulzangeres die gaat namelijk het allemaal wat rustiger aandoen. Haar optredens die gaat ze verminderen. Want na meer dan 75 jaar in de muziekindustrie te zitten, wil ze zich richten op een nieuwe fase in haar leven, zo zegt ze zelf. En zo wil ze meer tijd door gaan brengen met haar man en ook haar kleinkinderen. Knight die bedankt haar fans voor alle steun door de jaren heen. En ondanks haar besluit staan er voorlopig nog wel 7 optredens gepland in de Verenigde Staten. Nou, ik hoop dat we haar nog heel lang kunnen houden. We moeten er niet bij hebben dat we haar ook nog gaan verliezen in ieder geval. Nou ja, we moeten er niet over nadenken. Als ze dan niet meer gaat optreden, dan kunnen we haar muziek nog wel even een beetje blijven onthouden. En dit is er een van, samen met haar begeleidingsband, de Pips. Het fantastische Baby, Don't Change Your Mind.

Alex Warren bij RTV 4 in de maandagavondshow Emerald Eyes. Het is de begintrack, de plaat begint met deze plaat. De nieuwe van Alex Warren kwam afgelopen vrijdag uit. Ik heb hem ook al in studio paard gedraaid. En ik wist, ja, dit ga ik vaker draaien. En zodoende ook gedraaid in de avondshow. Wild Child, zo heet het tweede studioalbum van Alex Warren. Want hij is inmiddels alweer toe aan zijn tweede studioalbum. Terwijl hij vorig jaar nog zijn debuutalbum uitbracht. Hè? Nou, dan weet je wel dat je goede carrières aan het maken bent. Hey, we zijn ook nog steeds bezig met het stemmen op de albumstrijd. Dat kan nog een klein kwartiertje. Twee albums van één artiest en ik kan er maar één kiezen. En daarvan ga ik dus twee liedjes draaien. Teddy Swims vanavond, I Have Tried Everything But Therapy, deel 1 en deel 2. Die heb ik in de albumstrijd staan. En ga je voor deel 1, dan hoor je sowieso de Door. En als albumtrack, de tweede van dit album, hoor je What More Can I Say? Daartegenover staat het tweede deel van dit album. I've Tried Everything But Therapy Part 2. En daar komt Bad Dreams vanaf, hem.

De grote vraag is, voor welk album ga jij? Stem even rtv4.nl/app of check mijn Instagram. Daar staat een poll waar je op kan stemmen. En dan ben ik heel erg benieuwd welk album het zo meteen gaat worden. Ja, Yola, ik weet niet of je die nog kent. Die was vooral jarenlang actief als sessiezangeres en achtergrondzangeres. En ze werkte ook onder andere met Massive Attack. Maar op het gegeven moment besloot ze haar eigen pad te gaan bewandelen en haar eigen muziek te gaan maken. En dat leverde in 2018 een waanzinnige track op, geproduceerd door Dan Auerbach van de Black Keys. Het nummer werd de opener van haar album Walk Through Fire uit 2019. En het liet meteen horen wat een geweldige stem deze vrouw had. Inmiddels horen we eigenlijk weer wat minder van Yola. Maar ja, wie weet ligt er wel in de nabije toekomst nog iets moois in het muzikale vat. En voor nu houden we het dus bij die prachtige platen van haar. En één daarvan is het fantastische Faraway Look in de avondshow van RTV 4.

0: kippenvel. Yola en Faraway Look bij RTV 4. Maakt het iets voor 8:30. Het is tijd voor het laatste streeknieuws.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: De sloop en nieuwbouw van het oude Rozengade zijn officieel gestart. Mevrouw Nieuwluid die zette namens de bewoners haar handtekening en bestuurder Margot Sijp die gaf een symbolische slag met de sloophamer het startsein. Het voormalige verpleeghuis wordt omgebouwd tot zelfstandige seniorenwoningen met zorg dichtbij en ruimte voor ontmoeting. Bewoners en medewerkers die denken mee over de inrichting en een nieuwe naam. De werkzaamheden die zijn inmiddels begonnen. En de Lemerenveld bestaat 12,5 jaar. De woonvorm voor 8 mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking viert dit jaar zijn jubileum. En dat wordt gevierd 12 september met een open dag van 11:30 tot 3:00 aan de Knuffendijk 1. De woonvorm die biedt sinds 2014 24 uur begeleiding in een rustige omgeving. Op het terrein zijn onder meer dagbesteding, dieren en een kas en ook een moestuin. Initiatiefnemer Marijke Haring die begon thuis Lemelerveld om mensen met een intensieve zorgvraag kleinschalig en met veel persoonlijke aandacht te laten wonen. Inmiddels werken er 22 professionals en 6 vrijwilligers. De open dag is ook een bedankje aan de inwoners van Lemelerveld. Een combibaan voor schaatsen en skileren in de Vlierlanden die lijkt niet haalbaar. De aanleg die kost 1,62 tot 1,67 miljoen euro en vraagt 2 tot 2,5 hectare ruimte. Het initiatief van bewoners en ijsvereniging De Doorloper is bedoeld voor schaatsers, skileren, scholen en recreanten. De jaarlijkse kapitaallasten die zijn circa 120.000 euro en beheer en onderhoud kosten zo'n 15.000 euro. Het college vindt de kosten en het ruimtebeslag te groot en vreest dat woningbouw wordt belemmerd. Toch legt het plannen voor een gemeenteraad. De raadscommissie die bespreekt het onderwerp op 10 september. Vanavond enkele buien nog en vannacht dan droger met opklaringen. Daarbij is het zo'n 13 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op een bui. 20 à 21 graden dan. En de komende dagen ja, dan blijft het zacht, maar tegelijkertijd ook wel wisselvallig. Zometeen is het tijd voor de uitslag van de albumstrijd. Welk album van Teddy Swims gaat het toch worden? Van welk album ga ik 2 liedjes draaien? Stuur jouw favoriete album even in. rtv4.nl/app. Ga je voor part 1 of part 2 van I've Tried Everything But Therapy?
1: Jari.

is een soort wolf. Let me live that. Hou, hou. Lorde en Royals in de avondshow. Ja. En een voorbode op wat later een gigantisch succes begon te worden. Artiesten als Britney Spears, Justin Timberlake, Snoop Dogg, Gwen Stefani, Jay-Z en ook Nelly. Zij hebben allemaal dezelfde producer gemeen. En dan heb ik het over de man die later ook nog solo aardig wat hitjes had. Maar voordat dat allemaal ging gebeuren, zat hij in een soort alternatief poprockbandje genaamd N.E.R.D. Die werd gevormd door onder andere Chad Hugo, Shay Haley en dus Pharrell Williams. En zo ontstond er eigenlijk een soort creatieve uitlaatklep naast hun productiewerk als de Neptunes. Want in de jaren 2000 hadden ze eigenlijk veel succes met nummers als bijvoorbeeld Lap Dance, Rockstar en She Wants to Move. En dat succes had hij dus uiteindelijk samen met Chad Hugo. Hij maakte als het producers duo de Neptunes een hele eigen minimalistische productiestijl. Weinig geluiden, maar wel ontzettend herkenbaar. En daardoor kwamen dus al die artiesten dus bij dezelfde producer uit. N.E.R.D. was eigenlijk een soort plek waar Pharrell en zijn vrienden wat gekker en experimenteler konden worden. En achteraf gezien was het een mooie voorbode van hoe belangrijk Pharrell nog later zou worden voor de muziek. Je hoort het niet zo vaak meer, maar het is wel erg fijn om even te draaien in de avondshow, hoor. Er wordt al gefluisterd. Volgens mij zijn ze begonnen met zingen. Het basje begint te spelen. Er wordt nog steeds gefluisterd. N.E.R.D. is dit. She wants to move.

hard out there. Wat fijn om deze weer een keer te draaien. Annie R.D. met dus Pharrell Williams en zijn compaan. Zij vormden dus de Neptunes die heel veel produceerden, zoals ik dus al vertelde. Het is de maandagavondshow bij RTV 4. Waar wij het eindschot gaan geven aan de stembussen van de albumstrijd van vanavond. Ik had vanavond Teddy Swims in de albumstrijd staan. De muzikale boksring. Twee albums. Maar ja, ik kan er maar één kiezen waar ik twee liedjes van ga draaien. I've Tried Everything But Therapy deel 1 en deel 2. Die stonden met elkaar in conclaaf. Die hadden ruzie met elkaar. En ik gaf die ruzie even door aan jou. Welk album is het geworden? Ik heb de stemmen bij elkaar opgeteld die via de RTV4-app binnenkwamen. Ik heb mijn Instagram-poll nog één keer even goed bekeken. En daar is toch echt een winnaar uitgekomen. En ik kan je vertellen dat dat album B is geworden. Het is vanavond I've Tried Everything But Therapy deel 2 geworden. De grote hit van het album Bad Dreams draai ik eerst. En als album parel draai ik Guilty van dus Teddy Swims.

0: Nou nee, het is niet Life is Leuker vanavond. Ik moest eigenlijk die andere hebben, de albumstrijd. Nou, zullen we dan even kijken of ik die er nog bij kan pakken?
1: Albumstrijd.
0: Zeker. Met dus nog een liedje van I've Tried Everything Part 2. En dat is Guilty.

Ja, beide albums had ik dus ook voor de albumstrijd van vanavond meegenomen vanaf vinyl. En ik moet zeggen, ik had deze al een poosje niet meer gedraaid. En dat wou inhouden dat ik hem even moest schoonmaken. Hij was een beetje op het laatste aan het overslaan en aan het kraken. Maar ja, dat is ook wel de charme van het vanaf vinyl draaien. En dan weet je dus dat het ouderwets van de pannenkoek afkomt. De meezinger komt eraan, Rod Stewart.

Rod Stewart in de avondshow. En Young Turks. 1982. Ja, ik kijk op het klokje, beste mensen. Het is volgens mij, ja, bijna tijd om de deuren van de avondshow van vanavond te gaan sluiten. Maar, ja, luister je vaker naar de avondshow, dan weet je dat het weer tijd is voor het volgende. Het weekend is nog maar net voorbij, maar stiekem ben je alweer aan het aftellen. Dinsdag, woensdag, donderdag en dan uiteindelijk vrijdag nog een heel eind te gaan dus. Maar gelukkig hebben wij in de avondshow op de maandag de Remedie. Het is de meezinger, want iedere maandagavond vlak voor 9 uur bewaren we de allerlaatste plaat voor eentje die je gewoon moet meezingen. Ik zou zeggen, zing hem uit volle borst mee en maak er een hele fijne week van. En dan hoop ik jou volgende week maandag gewoon weer te treffen in september. Ja, het is echt zo, dames en heren.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenhandonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
5: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
4: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
6: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
7: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
6: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
4: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
0: Dit is RTV 4.
3: De avond van RTV 4.

0: TV. Meer.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
4: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
3: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
5: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator. En hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
3: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is RTV 4.
7: De AV.

0: zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: RTV4 Nieuws. Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.

0: meer.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Glazen wassen nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
6: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is RTV 4.
9: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.